it to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of course.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Go Yellow!
10: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
11: Wat? Nog maar tot 21 juni?
10: Yep.
11: Oei, dan moet ik rap zijn.
10: Go for info naar telenet.be.

Goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om de oorlog te stoppen. Dat maakte de Pakistanse premier Sharif bekend, die bemiddelt bij de Iraans-Amerikaanse onderhandelingen. En zowel Washington als Teheran bevestigen het akkoord. Vrijdag zouden de VS en Iran de overeenkomst ondertekenen in Zwitserland. De Pakistanse premier zegt dat het vredesakkoord ook geldt voor de oorlog in Libanon. Amerikaans president Trump kondigde meteen aan dat de blokkade van de straat van Hormuz stopt. Laat de olie maar stromen, schrijft hij. De schooldirecteurs in Vlaanderen zijn onderbetaald als je het vergelijkt met gelijkaardige profielen in de privésector. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse overheid dat HLN kon inkijken. Vooral in het secundair onderwijs verdient een directeur relatief weinig, tot 28% minder dan een manager in de privésector. In een basisschool verdient een directeur met een masterdiploma gemiddeld 11% minder. Experts vinden dat verschil problematisch en wijzen op het belang van de job van de directeur. Een leerkracht verdient dan weer wel ongeveer evenveel als een gelijkaardig profiel in de privé. En op het WK voetbal hebben zowel Duitsland als Zweden stevig uitgehaald. Gisteravond wonnen de Duitsers in Houston met maar liefst 7-1 van Curaçao. En vanmorgen werd het 5-1 in het Mexicaanse Monterrey tussen Zweden en Tunesië. En ook Nederland opende zijn WK tegen Japan, maar het gaf twee keer een voorsprong uit handen. Het werd daar 2-2. Vanavond om 9 uur onze tijd spelen de Rode Duivels hun eerste WK-match. In Seattle nemen ze het op tegen Egypte. Wolkenvelden en opklaringen. Aan zee en in het westen schijnt geregeld de zon. Deze namiddag komt er wel meer bewolking, maximaal tot 21 graden. Morgen begint bewolkt met plaatselijke kans op een bui of wat regen. Daarna droger met zon bij 19 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en dan tot 26 graden.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
4: Ik ben blind.
5: Hij zit vast.
4: Ik ben blind.
5: Het licht is uitgevallen.
4: Oh. Ik dacht even...
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.

0: Juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

0: Gribbelen. Gooi het niet weg, gribbelen.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie, ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
3: Voilà.
2: Op sunweb.be.
4: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.

Goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran hebben eindelijk een akkoord bereikt om hun oorlog te stoppen. Dat maakte de Pakistanse premier Sharif bekend, die bemiddelt bij de Iraans-Amerikaanse onderhandelingen. En zowel Washington als Teheran bevestigen dat akkoord. Vrijdag zouden de VS en Iran de overeenkomst ondertekenen in Zwitserland. De Pakistanse premier zegt ook dat het vredesakkoord geldt voor de oorlog in Libanon. Amerikaans president Trump kondigde meteen aan dat de blokkade van de straat van Hormuz ten einde komt. Goed nieuws vanuit de wetenschap voor zwangere vrouwen, want binnenkort zou je met een simpele bloedafname vrijwel alle genetische aandoeningen van je baby kunnen opsporen nog tijdens de zwangerschap. Dat maakte een onderzoeker van de Harvard University bekend. Vandaag kan je al een NIP-test doen, dat is ook een bloedname, maar die spoort maar enkele aandoeningen op. De nieuwe test detecteert tot 99% van de mogelijke afwijkingen en kan zo in de plek komen van een vruchtwaterpunctie, want dat onderzoek weigeren veel vrouwen door de risico's en de kostprijs. Als je naar Brussels Airport moet, dan vertrek je best op tijd, want door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner staan er lange wachtrijen aan de incheckbalies. En daardoor vertragen veel vluchten, vooral die van TUI, omdat ook de boarding langer duurt. Op de website van Brussels Airport kan je zien welk bagagebedrijf je vlucht afhandelt. Wolkenvelden en opklaringen. Aan zee en in het westen schijnt geregeld de zon. Deze namiddag komt er wel meer bewolking bij maximaal tot 21 graden. Morgen begint bewolkt met plaatselijk kans op een bui of wat regen. Daarna droger met zon bij 19 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en dan tot 26 graden.

0: Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram... Op de metro, op de bus, hopla.
3: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemorgen. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit is veroordeeld tot 4 jaar cel door de rechtbank in Oslo. Marius Borg Høiby, zoals hij heet, is schuldig bevonden voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere aanklachten van verkrachting werd hij vrijgesproken. Hij kreeg ook een contactverbod tegenover een van de slachtoffers en moet een schadevergoeding van zo'n 60.000 euro betalen. Het Openbaar Ministerie vroeg een gevangenisstraf van een kleine 8 jaar. Zijn advocaten gingen uit van 1,5 jaar, maar het werd dus 4 jaar. Ga zeker op tijd naar de luchthaven van Zaventem deze voormiddag, want door een staking bij bagageafhandelaar Aviapartner moet je lang aanschuiven aan de incheckbalies en bij de boarding. Zo'n 15 vluchten vertrekken met 1 uur tot 2 uur vertraging van op Brussels Airport. Onder meer die van TUI, Ryanair en British Airways. Want zij werken samen met Aviapartner. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. En goed nieuws vanuit de wetenschap voor zwangere vrouwen. Want binnenkort zou je met een simpele bloedtest vrijwel alle genetische aandoeningen van je baby kunnen opsporen nog tijdens de zwangerschap. Dat maakte een onderzoeker van de Harvard University bekend. Vandaag kan je al een NIP-test doen, dat is ook een bloedname, maar die spoort maar enkele aandoeningen op. En de nieuwe test detecteert tot 99% van de mogelijke afwijkingen en kan dus in de plek komen van een vruchtwaterpunctie. Want dat onderzoek weigeren veel vrouwen door de risico en de kostprijs. Wolkenvelden en opklaringen aan zee en in het westen schijnt geregeld de zon. Deze namiddag komt er wel meer bewolking. De maxima liggen rond 21 graden. Morgen begint bewolkt met plaatselijk kans op een bui of wat regen. Daarna droger met meer zon bij 19 graden aan zee en 25 graden elders in het land. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en dan tot 26 graden.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Energy. Disco. X on

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba!
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
7: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
9: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
10: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.

Goedemorgen. De sociale rechten van honderdduizenden Belgen zijn in gevaar. Dat zegt het Federaal Mensenrechteninstituut. Volgens hen hebben de maatregelen van de regering De Wever een grote impact op de werkomstandigheden, het pensioen en de toegang tot gezondheidszorg van vele Belgen. Het gaat dan om sociaal-economische hervormingen zoals de beperking van de werkloosheid in de tijd en de pensioenhervorming. Het Mensenrechteninstituut vraagt om meer rekening te houden met de opgetelde impact van verschillende maatregelen en zegt ook dat sociale rechten mensenrechten zijn. In Noorwegen is de zoon van kroonprinses Mette Marit veroordeeld tot 4 jaar cel. Marius Borg Høiby kreeg die straf voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere aanklachten van verkrachting sprak de rechtbank in Oslo Høiby vrij. Hij kreeg ook een contactverbod tegenover een van de slachtoffers en moet een schadevergoeding betalen van zo'n 60.000 euro. Het Openbaar Ministerie vroeg een gevangenisstraf van zo'n 8 jaar, maar het is dus 4 jaar geworden. En wie vandaag een vlucht wil nemen van op Brussels Airport, vertrek maar beter wat vroeger, want door een staking bij bagageafhandelaar Avia Partner moet je lang aanschuiven aan de incheckbalies TUI, Ryanair en British Airways, want zij werken samen met Avia Partner. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. We krijgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij zo'n 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar droog. Morgen begint opnieuw bewolkt met ook kans op een bui. Daarna droger en zonnig met maxima tot 25 graden. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en halen we temperaturen tot 26 graden.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl.

0: feel like nobody knows you. Now you're closed, did it fill you with doubt? You lost your hope and you're colder, you are cold.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Oei, nog maar tot 21 juni?
3: Yep, info op telenet.be.
5: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Motorpech en Nies. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
2: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vindt de vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Dat is lang geleden, cowboy.
15: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
16: Er is een pakje voor jou.
15: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
17: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GOCVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GOCVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.
18: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
19: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
20: Fan van snoeiharde metal? Van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

Goedemorgen. Na Frankrijk en Australië gaat nu ook het Verenigd Koninkrijk een sociale mediaverbod invoeren voor kinderen. Brits premier Starmer kondigde aan dat sociale media onder 16 jaar verboden worden. Het gaat om Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Een berichtendienst als WhatsApp blijft wel toegelaten. Volgens Starmer maken sociale media kinderen ongelukkig en zijn ze ontworpen om verslavend te zijn. Hij hoopt dan ook dat het verbod begin volgend jaar van kracht kan gaan. Ons land staat klaar om te helpen bij de heropening van de straat van Hormuz, dat zegt onze buitenlandminister Maxime Prévot. Hij reageert daarmee op het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Een deel van die deal is de heropening van die belangrijke internationale handelsroute. Officieel hebben Frankrijk en Groot-Brittannië de touwtjes in handen van de internationale missie daar en dus moet België wachten op hun vraag om hulp in Iran. De hervormingen van onze regering rond werkloosheid, pensioenen en de reïntegratie van langdurig zieken bedreigt de sociale rechten van honderdduizenden mensen. Dat zegt het Federaal Mensenrechteninstituut dat politici vraagt om meer rekening te houden met de impact van die maatregelen. Want sociale rechten zijn wel degelijk ook mensenrechten, zeggen ze. En dan gaat het over goede werkomstandigheden, een degelijk pensioen, toegang tot de gezondheidszorg en een degelijke huisvesting. De RVA berekende dat dit jaar bijvoorbeeld bijna 200.000 mensen hun werkloosheidsuitkering verliezen. En volgens het RISIF zijn bijna 580.000 mensen langdurig ziek. En dat is een absoluut record. We krijgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij zo'n 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar droog. Morgen begint opnieuw bewolkt met kans ook op een bui. Daarna droger en zonnig met maxima tot 25 graden. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af met temperaturen tot 26 graden.

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Goedemiddag.
1: Meer dan 350.000 mensen in ons land zullen tegen 2050 dementie hebben. Opvallend meer dan nu, bewijzen nieuwe cijfers van de Europese Alzheimer Liga. Vorig jaar leefden zo'n 215.000 Belgen met dementie. En specialisten verwachten de grootste groei in Vlaanderen. De oorzaak van de algemene stijging ligt voor de hand. Er zijn steeds meer oudere mensen. En daarom vraagt het expertisecentrum Dementie in Vlaanderen om te blijven investeren in ondersteuning en tijdige opsporing. Ons land staat klaar om te helpen bij de heropening van de Straat van Hormuz, dat zegt onze buitenlandminister Maxime Prévot. Hij reageert daarmee op het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Een deel van de deal is de heropening van die belangrijke internationale handelsroute. Officieel hebben Frankrijk en Groot-Brittannië de touwtjes in handen van de internationale missie in de Straat van Hormuz. En dus moet België wachten op hun vraag om hulp in Iran. Na Frankrijk en Australië gaat nu ook het Verenigd Koninkrijk sociale media verbieden voor kinderen. Brits premier Starmer kondigde aan dat je onder de 16 jaar niet meer op Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X mag. Een berichtendienst als WhatsApp blijft wel toegelaten. Volgens Starmer maken sociale media kinderen ongelukkig en zijn ze ontworpen om verslavend te zijn. Hij hoopt dat het verbod begin volgend jaar van kracht zal gaan. We krijgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij zo'n 21 graden. Ook vanavond bewolkt, maar droog. Morgen begint opnieuw bewolkt met ook kans op een bui. Daarna wel droger en zonnig met maxima tot 25 graden. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af met temperaturen dan tot 26 graden.

0: De zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op

0: bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knallieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Ik hoor weer elke boodschap.
3: Oma, ik moet pipi doen.
2: Ook de kleinste.
3: Allee, oma.
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Dat is lang geleden, cowboy.
3: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
4: Er is een pakje voor jou.
3: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
5: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram... Op de metro, op de bus, hopla.
6: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Hou je van verhalen over muziek?
8: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
7: Of luister je gewoon liever naar pop?
9: Together.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.nl.

Goedemiddag. Als je diesel wilt tanken, dan wacht je best nog tot morgen. Want dan betaal je ruim 8 eurocent minder voor een liter diesel aan de pomp. De maximumprijs duikt voor het eerst onder de 2 euro tot 1,98 euro. En dat is toch al meer dan 3 maanden geleden. Ook stookolie wordt morgen goedkoper. Als je minstens 2000 liter bestelt, kost je dat iets meer dan 1 euro per liter. En ook dat is van maart dit jaar geleden. Meer dan 350.000 mensen in ons land zullen tegen 2050 dementie hebben. Opvallend meer dan nu, bewijzen nieuwe cijfers van de Europese Alzheimer Liga. Vorig jaar leefden zo'n 215.000 Belgen met dementie. Specialisten verwachten de grootste groei in Vlaanderen. De oorzaak van die algemene stijging ligt voor de hand. Er zijn steeds meer oudere mensen. En daarom vraagt het expertisecentrum Dementie in Vlaanderen om te blijven investeren in ondersteuning en tijdige opsporing. En de Belgische douane heeft vorige week al meer dan 1000 namaaktruitjes van de Rode Duivels onderschept. Meestal gaat het om grote dozen die op onze luchthavens aankomen, vooral op de luchthaven van Luik. Er komen dagelijks meer dan 5 miljoen pakjes binnen, dus het werkelijke cijfer namaakshirts ligt waarschijnlijk nog wat hoger. Vanavond komen de Rode Duivels trouwens voor het eerst in actie op het WK, in hun echte shirts. Om 9 uur nemen ze het op tegen Egypte. Deze namiddag afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij zo'n 21 graden. Ook vanavond bewolkt maar droog. Morgen begint opnieuw met wolken met kans ook op een bui. Daarna wordt het wel droger en zonniger met maximaal tot 25 graden. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af met temperaturen dan tot 26 graden.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.

0: more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Koffer gestolen in Creta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zeg jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een tong gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
6: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij Fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
11: Yes, of Corsa.
10: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
11: Yes.
10: Vanaf €179 per maand in lease and go?
11: Yes.
10: En tot 8 jaar speciale garantie?
11: Yes.
10: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: en zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
6: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.

Goedemiddag. De douane in ons land heeft vorige week al meer dan 1000 WK-namaaktruitjes onderschept. Het gaat vooral om neptruitjes van onze rode duivels, maar ook Duitse en Marokkaanse namaakshirts duiken vaak op. Wellicht ligt het aantal namaakshirts nog een pak hoger, want dagelijks komen er meer dan 5 miljoen pakjes binnen op onze luchthavens. Namaakshirts zijn illegaal en je kan ze vooral herkennen aan de opvallend lage prijs. Voor een neptruitje betaal je slechts tientallen euro's, terwijl je tot 100 euro betaalt voor een officieel truitje. In Brussel zijn 11 verdachten opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. De bende zou wagens gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs te transporteren tussen Spanje en Italië via Frankrijk. Ook mensen uit Brussel speelden daarbij een belangrijke rol. Bij de huiszoekingen werden ook luxe goederen en 60.000 euro cashgeld in beslag genomen. En de Amerikaanse president Trump dreigt er nu al mee om Iran opnieuw aan te vallen. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of als er geen nucleaire deal volgt. Dat is nog geen 24 uur geleden raakten beide landen het eens over het raamakkoord. Trump had ook kritiek op de Israëlische premier Netanyahu. Hij noemde hem ondankbaar en een erg moeilijk mens. Israël reageerde eerder negatief op het akkoord en zal zich er dus ook niet aan houden. Het is bewolkt, maar meestal droog met maximaal tot 20 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. Ook wat warmer tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag schijnt de zon volop bij 31 graden.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
8: Taco met kip en...
9: Avocado.
8: Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Oh, wat?
4: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
0: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of course sir.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Oei, nog maar tot 21 juni?
7: Yep, info op telenet.be.
9: Dat is lang geleden, cowboy.
10: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
11: Er is een pakje voor jou.
10: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
12: Van snoeiharde metal... van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
13: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus... Hopla.
14: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemiddag. Er komt toch nog een assiseproces rond de aanslag op de Zweedse voetbalfans in Brussel. De terreuraanslag op de twee Zweedse voetbalsupporters gebeurde bijna 3 jaar geleden. Maar de Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft het dossier toch nog doorverwezen naar assise. Dat is best opvallend, want de schutter zelf, een man van 45, werd de ochtend na de feiten al doodgeschoten door de politie. Op het assiseproces zullen twee verdachten zich moeten verantwoorden, omdat ze wapens zouden geleverd hebben aan de schutter. Zij worden nu vervolgd voor terrorisme. Ook 3 andere verdachten krijgen nog een correctioneel proces. De douane in ons land heeft vorige week al meer dan 1000 WK namaaktruitjes onderschept. Het gaat vooral om neptruitjes van onze Rode Duivels, maar ook Duitse en Marokkaanse namaakshirts duiken vaak op. Wellicht ligt het aantal namaakshirts nog een pak hoger, want dagelijks komen er meer dan 5 miljoen pakjes binnen op onze luchthavens. Namaakshirts zijn illegaal en kunnen ook gevaarlijk zijn, want de gebruikte materialen kunnen zeer ongezond zijn voor de huid. De Amerikaanse president Trump dreigt er nu al mee om Iran opnieuw aan te vallen. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of als er geen nucleaire deal volgt. Nog geen 24 uur geleden raakten beide landen het eens over een raamakkoord. Trump had ook kritiek op de Israëlische premier Netanyahu. Hij noemde hem ondankbaar en een erg moeilijk mens. Israël reageerde eerder al negatief op het akkoord en zal zich er dus ook niet aan houden. Het is bewolkt, maar meestal droog met maxima tot 20 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. Ook wat warmer tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag schijnt de zon volop bij 31 graden.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
4: Proximus. Think possible.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
5: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel!
3: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Oh, yellow! Kessie, Keno, lekker lang opladen. Kessie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot 8.500 euro. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible.

Goedemiddag. Ook vanavond is er nog hinder op de luchthaven van Zaventem. De spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner lijkt nog wat uit te breiden. Ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan. Zo'n 60 vluchten vertrokken al met vertragingen tot 3 uur en zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. Als je landt op Zaventem heb je normaal geen hinder. Er komt toch nog een assiseproces rond de aanslag op 2 Zweedse voetbalfans in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Een man van 45 schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de wedstrijd tegen onze Rode Duivels. De schutter zelf werd de ochtend na de feiten al doodgeschoten door de politie. Op het assiseproces zullen nu 2 verdachten zich moeten verantwoorden omdat ze wapens zouden geleverd hebben aan de schutter. Ook 3 anderen moeten voor de correctionele rechtbank komen voor verboden wapenbezit. En departement Zorg heeft de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan geactiveerd. Want er is mogelijk een hittegolf op komst. De komende dagen schieten de temperaturen de hoogte in met donderdag en vrijdag meer dan 30 graden. Zorgcentra, huisartsen en scholen krijgen nu een waarschuwingsmail om de nodige maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld aangepaste activiteiten en extra sensibilisering om oververhitting van kwetsbare mensen te voorkomen. Het is nu nog bewolkt, maar meestal droog met maxima tot 20 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. Ook wel warmer tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag dan schijnt de zon volop bij 31 graden.

0: jaar was vervangt.
1: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een dom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
9: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
10: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.

0: spelen. Gooi het niet weg in uw beul.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Hou je van verhalen over muziek?
3: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
2: Of luister je gewoon liever naar pop? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: Ja, nog 1 meter. Oh.
5: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
6: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu kijk eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
7: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel. Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.
8: Dat is lang geleden, cowboy.
9: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
10: Het is een potje.

morgen namiddag. Ook vanavond is er nog hinder op de luchthaven van Zaventem. De spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner lijkt zelfs nog wat uit te breiden. Ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan en de arbeiders overleggen nog of ook zij meedoen. Zo'n 60 vluchten vertrokken al met vertragingen tot 3 uur en het zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. En als je landt op Zaventem heb je normaal geen hinder. Belgische schepen reageren opgelucht nu ze binnenkort weer door de straat van Hormuz kunnen varen. Want in het principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran staat ook dat die belangrijke zeestraat vanaf vrijdag weer moet heropenen. Dan wordt ook het akkoord ondertekend. Hoe snel het scheepvaartverkeer er terug op gang komt is nog onduidelijk. Maar volgens Amerikaans president Trump vertrekken nu al meerdere olieschepen richting die zuidelijke vaarroute. En een eerste trainersontslag op het WK voetbal. Volgens Tunesische media is Sabri Lamouchi niet langer de bondscoach van Tunesië. Na de 5-1 nederlaag in de openingswedstrijd tegen Zweden. Vorige week verloor Tunesië ook al met 5-0 van onze Rode Duivels in een oefenwedstrijd. Tunesië speelt op dit WK nog groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Het is bewolkt, maar meestal droog. Vannacht mogelijk enkele buien met minima tot 17 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. En ook wat warmer dan tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag schijnt de zon volop bij 31 graden. X on

0: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, blijf zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
8: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
9: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk. Grando.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series binge.
1: Hoe praat hij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Nu bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar €5. Aldi, altijd slim.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot.

Goeie avond. Minister van Digitalisering Mats belooft er streng op toe te zien dat TikTok-shop de regels naleeft. Zeker als het gaat om de bescherming van minderjarigen. Want vanaf vandaag kan je in ons land rechtstreeks spullen kopen op TikTok. Die lanceerde zijn eigen webshop eerder ook al in Frankrijk en Duitsland. TikTok zelf belooft al dat het streng zal controleren. Maar toch komt er veel kritiek op de nieuwe webshop. Vooral omdat jongeren kwetsbaar zijn voor impulsaankopen. Volgens Mats moet TikTok ervoor zorgen dat jongeren niet zonder begeleiding aankopen kunnen doen. Vanavond praten de Europese Unie en Oekraïne over een mogelijke toetreding van Oekraïne. Het is een symbolische, maar wel belangrijke stap. Want het zal nog jaren duren tot Oekraïne effectief tot de Europese Unie kan toetreden. Daarvoor moet het een groot deel van de Europese wetgeving overnemen en de corruptie bestrijden. Daarna moet ook alle EU-lidstaten nog de toetreding goedkeuren. En ook Moldavië start vandaag met de toetredingsonderhandelingen. Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon is minstens één persoon gedood. Nochtans staat er in het nieuwe principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran dat ook Israël geen aanvallen meer mag uitvoeren in Libanon. Maar Israëlisch premier Netanyahu zei eerder al dat ze niet betrokken waren bij het akkoord en dat ze zich er dus ook niet aan zullen houden. Het Israëlische leger viseert er de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Vanavond bewolkt, maar meestal droog. Vannacht mogelijk enkele buien met minima tot 17 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. En ook wat warmer tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag volop zon bij 31 graden.

0: to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
2: Dolvi-keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of course.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat hij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Karam.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Oei, nog maar tot 21 juni?
8: Yep, info op telenet.be.
10: Dat is lang geleden, cowboy.
11: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
12: Er is een pakje voor jou.
11: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
13: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobmat.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobmat.be of via de app.
14: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
15: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus... Hopla.
16: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedenavond. De spanning stijgt in Seattle, want straks spelen onze Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. In Seattle zijn de supporters er al klaar voor. Ze wachten in spanning af in het Belgisch kamp House of the Devils. De wedstrijd start straks om 9 uur. Daar is het al net middag met temperaturen tot 30 graden en onder de brandende zon. Maar de warmte zal geen excuus zijn, zegt kapitein Yuri Tielemans. De Rode Duivels zijn goed voorbereid. De wedstrijd kan je vanavond om 9 uur volgen op VRT1. Ook in ons land kan je vanaf vandaag spullen kopen in de TikTok-shop. Minister van Digitalisering Mats belooft er streng op toe te zien dat TikTok-shop de regels naleeft. Zeker als het gaat om de bescherming van minderjarigen. TikTok zelf beloofde al dat het streng zal controleren, maar toch komt er veel kritiek. Vooral omdat jongeren kwetsbaar zijn voor impulsaankopen. Volgens Mats moet TikTok ervoor zorgen dat jongeren niet zonder begeleiding aankopen kunnen doen, want de shop is in principe enkel voor volwassenen. In Evian in Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. De belangrijkste industrielanden zullen er de komende 3 dagen samenkomen. Naast de VS zijn dat Canada, Japan, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Vanavond hebben ze al een gezamenlijk diner en morgen zal het vooral gaan over de oorlog in Oekraïne, want president Zelensky is de gast. Uiteraard zullen de leiders ook praten over het conflict in het Midden-Oosten. En intussen hebben de Verenigde Staten en Iran het principeakkoord digitaal ondertekend. Dat zei Trump van op de G7-top. Vrijdag is er dan nog een ondertekeningsceremonie in Zwitserland. Vanavond bewolkt, maar meestal droog. Vannacht mogelijk enkele buien met minima tot 17 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. En ook wat warmer dan tot 25 graden.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
2: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
4: Ik ben blind.
5: Hij zit vast.
4: Ik ben blind.
5: Het licht is uitgevallen.
4: Oh. Ik dacht even...
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: over muziek.
1: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
0: Of luister je gewoon liever naar pop? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
2: Dat is lang geleden, cowboy.
3: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
4: Er is een pakje voor jou.
3: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
5: Ja, nog 1 meter. Oh.
6: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
7: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.